0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. Twee afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen één enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khans vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
5: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

ze geven je een shotje, maar voor je het weet is het te laat. Je zegt op alles ja, je voelt je veilig en vertrouwd.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
6: Geniet van je zomer met alleen de beste

0: mee.
1: Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

eerste april, met op zijn gezicht een gelul. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan, toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

graf was. Op zijn 100ste verjaardag riep Jan, het is gedaan. Ik voel het, mijn einde komt eraan. En vrienden verzamelden zich rond Jan Vrolijks bed. En in ieder huilde zacht, behalve Jan.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Haddingfield in het Engelse graafschap Essex. De ontploffing ontstond nadat kunstmest in een brandend gebouw vlam vatte. De klap was tot ongeveer 24 kilometer verderop te horen en liet woningen in de omgeving schudden. Meer dan 100 brandweerlieden bestreden het vuur dat ook oversloeg naar een veld. Omwonenden werden geëvacueerd en kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een 3-daags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef het land bezoekt. In Damascus spreekt Guterres met president Ahmed al-Sharaa, buitenlandminister Assad al-Shaibani en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verschillende bevolkingsgroepen. De VN wil steun bieden bij de politieke overgang en wederopbouw na de val van Assad in 2024. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badepark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badepark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna. Geniet van je zomer met alleen de beste.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Michel.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de hackaanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
1: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.
4: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
1: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Dit zijn de hits die je kent op Team FM.
1: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten is een vak

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. De drone werd uit de lucht geschoten door een F-16 gevechtsvliegtuig. Al eerder drongen Russische drones het Roemeense luchtruim binnen. Eind mei stortte er een neer op een appartementencomplex, daarbij raakten 2 mensen gewond. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. De Canadese vrouw van Chinese afkomst liep sinds kort stage bij SHAPE, het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, gevestigd in Castaux, net boven Bergen. Ze viel op bij de veiligheidsdiensten. Nadat er onderzoek was gedaan in haar woning en op haar werkplek, besloot de rechter de vrouw te laten aanhouden. Er zijn geen verdere mededelingen gedaan. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
6: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Geniet van je zomer met alleen de beste.

klopt. Op welk moment in al die jaren, oh, heb ik het opgefokt?

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op 4 wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. Bij confrontaties tussen kolonisten en Palestijnen vielen gisteren bij de stad Nablus 6 doden. Ook bij Bethlehem was het onrustig en schoten kolonisten op auto's. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd en voert huiszoekingen uit. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
3: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Ja, goedemiddag. En zo luisteren we samen weer naar Team FM. Vanuit het Live Café. Hoi, karamba team. En ook wij luisteren hier in Assen. Op Truck Festival. We zitten hier samen op een grote trillende feest te vieren. Nou, Ines, doe je best. Dankjewel vanaf die kant, hè. Ze zijn van jullie. Je hebt er enkele heerlijke mooie platen tussen op het Engelse gebied. Nou, ook mijn dank daarvoor, hè. Ook Gerrie Binnenmond, ze zijn van jou die kant. En ook wij luisteren hier in Heiken. Anne en Erna. Ze zijn van jullie die kant, hè. En ook bedankt voor de app, jongen. Zie je vandaag. We varen hier heerlijk op het bootje in Giedoorn. Van op Veen. Ik luister via de telefoon. Ook Andries, zij zijn van jou die kant.

natuurlijk rijden we voor iedereen. Ook alle campinggasten. Die maar naar Team FM wil luisteren. En ik zou zeggen, geniet ervan, hè.

Kom je langs, Jeroen, hè? Zo vast nog niet in het dopje zitten. Goed, beste mensen, we gaan weer heerlijk verder. Ik heb van alles wat. Mooi Engels. Ja, Hollands piraatmuziekje en noem maar op, hè. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Geniet van ieder lied. Vanuit deze studio, het Karamba-team bij Team FM.

0: Ja, ja, beste mensen, hier komt hij dan, hè. Daar gaat hij, hoor maar.
1: Donders, wat is dorstig weer, hè? Uitknijm die flesjes, hè? Want wie de laatste druppel niet eert, is de groene knuppel niet weerd. Zeg maar zo, liever een beugel aan dan in de mond. Tisom!

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekendmaakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website. Badenpark-Bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-Bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.

Noorden hoog en subtropisch laag. Ja, ik mag wel horen, lustra's, hè? En zo zie je maar weer waarom bij de marine, als je ook een piraat kan wezen. Ziesom!

Ja, beste mensen, de volgende is een speciaal verzoek. Ja, ja. Bimboland, daar is hij voor. Beste man, luister mee hier vanuit deze studio. Het Karamba-team, hè.

En zo luisteren we samen weer naar Team FM, het Karamba-team. Ja, we gaan na het klokken van 3 uur weer verder met de heerlijke muziek hier bij Team FM.

0: yes.
1: Of je nou van een natte of van een droge zomer houdt, bij Team FM voelt het altijd goed. Dit is Team FM.
2: What number is this, Chip?
3: 7A.
2: Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert, staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog 1 uur richting Spanje. Ook naar het Gardameer in Italië is het druk. De ANWB meldt 1,5 uur vertraging. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland doe je er in beide richtingen 1 uur langer over. De echte Zwarte Zaterdag is volgend weekend. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
6: I'm okay, you know what I mean? Like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Ja, Anne moet luisteren naar de volgende. Die is van Lucas en Gea. Mooi lied, let maar zo. En daarna komt die van jou, jongen. Hier in mevrouw Zwol in Heiken.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Het eenmotorige vliegtuig dat plaats heeft voor 4 inzittenden was net opgestegen van de luchthaven van Bremen toen het misging. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. De treinmachinist seinde de verkeersleiding in toen hij ze bij het spoor zag lopen. Ook al is dat bij kleine dieren niet verplicht, zoals dat wel het geval is bij loslopende schapen of koeien. De katten worden door een dierenarts gecontroleerd en als ze niet gechipt zijn, dan wil de machinist ze adopteren, zei hij tegen RTV Drenthe. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

0: Yes, een hele, hele goede middag met het lekkere, warme weer. Daar zijn we weer met Radio Bartje live vanuit Erm. Ik en Wout zitten er al goed klaar voor. De andere twee jongens die zijn lekker op Truckstar en die sluiten eventueel later aan. En wij hebben twee geweldige gasten meegenomen. Als allereerst beginnen we met iemand waar we het twee weken geleden over had. Het is de enige echte, de grootste fan van Joe Cullen. De rockstar, Patrick Scholten.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag jongen, heb je er een beetje zin in?
1: Ik heb er enorm veel zin in.
0: Kijk, dat is goed om te horen inderdaad, ja. Nou, we hadden twee weken geleden, wat even voor jou. Je was natuurlijk bij Joe Cullen geweest. Heb je daar een klein beetje vermaakt?
1: Ja, zeker. Hij heeft gewonnen. En daar gaat het om. Was gezellig. Biertje erbij. Dus was zeker voor herhaling vatbaar.
0: Nou, kijk aan. Dan kan de dag al eigenlijk niet meer stuk. Zijn we goed begonnen. En dan gaan we door naar onze tweede gast. Die er een beetje bij is komen springen. Nou, onze grote kameraad. Dit is hem toch echt. Tom Hartman.
3: Goedemiddag allemaal.
0: Heb jij er ook een klein beetje zin in?
3: Nou, ik weet niet wat ik kan verwachten, maar we zien het allemaal vanzelf wel.
0: Nou, wat je kan verwachten is natuurlijk heel veel leuke, goede muziek. Veel verzoekjes van onze gezellige luisteraars. Heel veel lekker bier. Lekker weer. En plezier. En nu ik het ook over de verzoekjes heb, ga ik gelijk het nummer opnoemen van vandaag. De verzoekjes die kunnen naar 06-30-83-2868. Of naar ons privé. Dankjewel.

0: En dan vergeet ik eigenlijk nog één man. En dat is misschien wel de meest belangrijke. Hij was de vorige weekend was hij natuurlijk hard aan het werk. In Assen. We hebben hem wel een paar keer benoemd. Onze policeman. Maar het is onze enige echte boa. Het is Woutje Nobbe.
1: Een hele goede middag allemaal, luisteraars. We gaan er weer een hele gezellige middag van met elkaar van maken. En we hebben er zin in.
0: Ja, Wout, wat fijn dat je tijd vrij kon maken van het achterna rennen van Boeven. En bij ons hier in de studio kan zitten. Wat fijn dat je er eindelijk een keer bij bent.
1: Ja, hier maak ik mijn tijd graag voor vrij.
0: Dat begrijp ik, snap ik zeker.

0: en we zijn natuurlijk ook heel benieuwd. Het is natuurlijk vakantie voor de meesten. En we zijn heel benieuwd, gaan jullie ook nog op vakantie? Dus dat mag natuurlijk ook zeker doorgestuurd worden naar het nummer 06-30-83-2868. En zet er ook een leuk verzoekje bij.
1: En stuur ook een paar leuke vakantiefoto's mee als je luistert vanaf het buitenland.
0: En degene met de beste vakantiefoto, die mag met ons op de foto.

Ja, en ons eerste nummer waar we mee gaan beginnen is natuurlijk van de rockstar himself. We beginnen met Oasis, Don't Look Back in Anger. Shout out naar Joe Cullen.

Ja, jongens. En de eerste vakantiefoto is ook al binnen. Dus blijf ze alsjeblieft gewoon lekker doorsturen. Want de winnaar, ik zal het nog één keer zeggen, die mag met ons op de foto natuurlijk. En dat wil je.

Yes, het volgende verzoekje is van de gebroeders Boy, Bram en Menno, die helemaal meeluisteren vanuit Praag. Want ja, wij gaan internationaal.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. De agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Yes, en het volgende nummer, jongens. De techniek van deze wereld, jongen, dat wordt helemaal gek, jongen. We vroegen net aan AI wat nou echt een nummertje is wat gespeeld moet worden op de radio. En zij kwam met Jan Smit, Als de Morgen Is Gekomen. Hier komt hij dan, dankjewel.

0: Ja, Patrick, heb jij nog wel echt mooie vakantieplannen dan voor de komende periode?
1: Ja, zeker. Net weer van de Zwarte Cross. En misschien eind oktober nog even naar Mallorca. Ja, zeker. Dik voor elkaar.
0: Dus Zwarte Cross, wat voor gekkigheid heb je daar allemaal niet meegemaakt?
1: Wat niet. Wat niet. Daar is zoveel te zien. Van Kim Holland tot... ja, gewoon alles is daar. Alles is daar. Alle optredens, alle artiesten. Behalve, je moet niet te veel Berenburg drinken. Want dan krijg je heel veel last van de maag van Vierhaken.
0: Ja, de Berenburg is je niet zo goed gevallen, begrijp ik dus.
1: Nee, zeker niet. Dat was flinke buikpijn. Overdag nooit last van. Toen ik weer was, niet best.

0: Maar Patrick, we hebben het hier al eerder over gehad. Jij was naar Leverkusen geweest, naar het darten. Hoe heb je dat beleefd?
1: Ja, het was geweldig. Mooie partijen. Goed gemiddelde. Ja, dat wil je zien. En vanavond weer twee Nederlanders in actie op de World Best Play. Price tegen Gian van Veen om 9:10. En Dirk van Duivenbode.
0: Ja, wij zitten er al helemaal klaar voor vanavond voor alle wedstrijden. Maar Patrick, noem nog even snel de wedstrijden welke er zijn, want volgens mij was je niet heel goed verstaanbaar net.
2: Het is Gerwin Price tegen Gian van Veen om 9:10. En Luc Littler tegen Dirk van Duivenbode om 11:20.
0: Maar volgens mij was jij speciaal de Leverkusen van een van jouw grote fans, maar die speelt volgens mij vanavond niet.
2: Joe Cullen was de eerste ronde gelijk eruit. Het was... Niet best. Maar volgende pot beter.
0: Ja, en speciaal voor het darten van vanavond hebben we hier zometeen het nummer van Donnie en Marco Schuitmaker met Uit de Losse Pols. Wij zitten er klaar voor vanavond. En Patrick, bedankt voor de hele mooie anekdote.

Kijk, super. En het volgende nummer is ook gelijk een aanvraagje van de Rockstar. Hij wou graag wat André Hazes. Dus hier heb je André Hazes, een vriend.

0: Ja, jongens, het is 17:15, etenstijd. En ik wou dit moment wou ik gebruiken om onze tweede gast nog een keer even te introduceren. We hebben het natuurlijk over Tom Hartman. Tom, hoe gaat het nou eigenlijk met je?
1: Hoe gaat het nou echt met me? Nou, super hoor. Net even wat biertjes gedronken en ik zit er lekker in.
0: Ja, je moet natuurlijk ook goed blijven hydrateren met dit weer. Daar kan ik je geen ongelijk in geven. Heb je nog wat leuks gedaan dit weekend voordat je bij ons in de radio bent gesprongen?
1: Nou, afgelopen weekend was natuurlijk Selafie in Emmen. Nou, er was een heleboel gebeurd. Ik ben beroofd. Ik heb een jongen naar huis gebracht. Ik moest 112 bellen. En dat allemaal in één avond.
0: Jongen, dat zijn wel verhalen. Maar vertel, jij bent beroofd?
1: Nou ja, ik kom uit de pizzatent lopen. Want wat ga je doen na een avondje flink stappen? Even wat eten. Nou, ik loop naar de fiets toe. En dan komt zo'n gast naar me toe en zegt... Yo, mooi, mag ik jou wat vragen? Dus ik zeg, ja hoor. En ik voel ineens een hand in mijn kontzak gaan. Komt een of andere kerel, die trekt hem er zo uit en die rent ineens weg. Nou, ik pak hem even bij de pols. Ik zeg, je geeft mijn portemonnee maar even terug. Anders is het nooit de best, jongen.
0: Het kan ook daadwerkelijk nooit normaal met de gasten van Radio Bartje. Dat slaat natuurlijk weer helemaal nergens op dit verhaal.

Ja, en natuurlijk voor de verzoekjes is het heel belangrijk dat die binnen blijven komen. En voor de vakantiefoto's, want dat vinden wij eigenlijk alleen maar leuk. Dat mag naar het nummer 06-30-83-2868. Of naar ons privé, als je dat nummer hebt. Superleuk, dankjewel.

0: En Tom, jij zit hier dan nu in de studio bij ons. En zou je het dan ook aanraden om voor verdere gasten om te komen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk gewoon meer dan gezellig. Het is natuurlijk niet alleen de experience van de radio, maar je gaat gezellig even met elkaar goed leren kennen. Een beetje bier drinken en nou ja, dit is echt super.
0: Kijk, dat is altijd goed om te horen. En nou is het een nummer helaas bijna afgelopen. Maar zijn we niet op het onderwerp gekomen over jouw prachtige ring. Maar toch wil ik even een nummertje draaien voor die ring van jou. Dit is Wimmy Bauma, de ring die jij draagt.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens hem is het een schande dat jonge mensen aan het front blijven sterven. Hij pleit voor een terugkeer naar diplomatiek overleg, zoals de gesprekken die in 2022 in Istanbul werden gevoerd. Tokayev zei op de Kazachstaanse Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin ruim 4 jaar geleden zijn buurland zo uitgebreid is binnengevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
0: Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna. Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

Ja, dames en heren, jullie luisteren nog steeds mee met Radio Bartje hier vanuit Erm. Ik zit hier nog steeds met Mike en Tom. De verzoekjes stromen langzamer naar binnen samen met de vakantiefoto's. Dus mensen, stuur de verzoekjes op naar 06 30 83 28 68.

0: Yes, en ik wil graag nog even een speciale shout-out doen naar al onze internationale luisteraars, want die hebben we er vandaag ook bij. We hebben een aantal jongens die luisteren mee vanuit Kroatië, bedankt voor jullie. We hebben een aantal jongens die luisteren mee vanaf Praag, Tsjechië. En dan hebben we nog eentje die luistert mee vanuit Duitsland, dat is WUM.
1: En dan zijn er nog een paar speciale shout-outs in Eurotruckstar. En dat zijn natuurlijk onze allergeliefde Bart en Erik, die er vandaag helaas niet bij konden zijn. Maar die zijn er over 2 weken gewoon weer gezellig bij.

Ten tweede male is het mij een buitengewoon genoegen de presentatie te mogen verrichten van de Gelderse mobiele eenheid. Normaal. Dus, on your bike, zou ik zeggen.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
6: Een hele zomer lang. Alleen de beste hits.
0: Dit is Team FM.

Goedenavond, luisteraars. En van harte welkom hier bij Team FM. Hier bij de jongens van Badje. En omdat het ontvangst goed mag wezen, is het wel van spraak en van muziek, hè.

0: Vanavond vanaf 6 uur kunt u weer luisteren naar de parels van Zolder. En denkt u van, ik wil dat wel eens een keer meemaken die in de studio, bij de stamtafel. Dat kan. Dus u kunt altijd hier naartoe komen naar de studio op de stamtafel. En dan kun je altijd even genieten van een lekker biertje of een glaasje fris. Dus wie weet zien we elkaar maandagavond bij de parels van Zolder. Dus je luistert weer naar de jongens van Badje. Het programma gaat ook even de ronde in voor Rubert Seiger. Die luistert mee vanaf de camping in Kroatië. Het nummer van Ray en Beer, ik probeer hem op te zoeken, maar ik kan hem niet vinden helaas. Hè. Dus dan kijken we hem volgende week wel in het programma hebben. Maar het programma gaat in ieder geval ook even die kant op aan. En luister maar mee. Verder gaat het programma even de ronde in voor Jan en alle man. Iedereen op de campings in de buurt hier in Drenthe, in Friesland en in Groningen. Het programma had ook even speciaal die kant op aan. En luister maar mee. Dus hier is in de zender Badje met de boys. En dan allemaal rechtstreeks bij Team FM in de locatie Erm. En rechtstreeks vanaf de standtafel in de studio hier. Dus luister maar mee, kom het programma weer aan in een vlot tempo. Goedenavond.
1: De zomer van 2026 is van Team FM.

0: De zomer van 2026 is van Team FM.
1: Ja, en u luistert nog steeds bij Team FM. Ik zit er nog steeds met Mike en Tom in de studio. Dus Mike, wat vind je ervan vandaag?
2: Ik heb het hartstikke goed naar mijn zin. Ja, zeker. Het is lekker weer buiten. Het is echt barbecue weer. En met dit weer moet je natuurlijk goed blijven hydrateren. Dus ik hoop, beste luisteraars, dat jullie dat allemaal gewoon lekker aan het doen zijn. Het blijft natuurlijk de zaterdag.

Yes, en ik wou even een klein bedankje doen aan Anne, die hier bij ons in de studio is. Want hij leert ons natuurlijk alles van het vakwerk waar wij vandaag mee bezig zijn. Hartstikke bedankt en nog gefeliciteerd met de bruiloft natuurlijk.

0: Ja, en de verzoekjes kunnen nog steeds binnen bij Team FM komen op 06-30-83-2868. Nogmaals 06-30-83-2868. En stuur de verzoekjes op en natuurlijk de leuke vakantiefoto's van waar jullie aan het luisteren zijn.
1: En jullie moeten natuurlijk niet vergeten, de beste vakantiefoto, die mag met ons op de foto, met het hele team. Nou, en als je dat niet wil, dan weet ik natuurlijk ook niet meer wat je dan wel wilt. Dus geniet van die vakantie en drink ze volgende week.
0: Nu, Golden Earrings met Weather Love.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Yes, en het volgende nummer is voor onze twee duivenboeren uit Schoonhoort, Renate en Alex. Zij wouden graag van Mooi Wark. Dan spelen wij wat van Mooi Wark. Dankjewel.

En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van ons radioblokje. We hopen dat jullie het heel erg naar jullie zin hebben gehad. De beste vakantiefoto, die mag natuurlijk nog steeds met ons op de foto. En wij zorgen er even voor dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. We hopen dat jullie nog een hele fijne zaterdagavond hebben. En dat jullie goed blijven hydrateren.

0: En als afsluiter ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd wat Tom nou eigenlijk vond van bij ons in de studio aanwezig zijn. Dus bij deze, Tom, wat vond je er nou eigenlijk van?
1: Ja, jongens, ik vond het echt super. Zeker voor herhaling vatbaar. En ik wil de luisteraars ook zeker nog een erg fijn weekend wensen. En veel luisterplezier.

Ja, en dat wij klaar zijn met zenden betekent natuurlijk niet dat de hele zender ineens uitvalt. Dus luister alsjeblieft nog steeds mee met Radio Team FM. Die draait gewoon lekker door. Zijn wij er niet, is er wel een ander. Dank jullie wel.

0: En dan zeg ik proost en adjo.
1: En dat was het dan alweer, onze uitzending voor vandaag. Wij gaan naar huis en wij spelen nu nog even één liedje van Mooi Wark. Wij gaan naar huis.

Wij gaan nu. Dus meer energie, kom er zo aan, hè? Dit was je badje bij Team FM. Bedankt voor de aandacht en graag tot de volgende keer. En maandagavond kunt u luisteren vanaf 6 uur naar de Parels van Zolderen. Wel thuis. Wel rusten. En tot maandagavond. En in mijn geval tot morgenmiddag, 12 uur, zijn we er weer bij. Hier bij Team FM.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn nog bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer, helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

stond voor gek. De dag dat ik gehangen werd, sprak ieder af, dan kat verwacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snelheid aan maken kon. Hij trok iets te

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer, helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.